0: zijn spullen van lood op trek horen.
1: Ach zo, nee, dat is nog niks, hè. Dat is nog niks, hè.
0: Hey, hey, wat was daar los?
1: De moestel onder ons. Onder ons.
0: Dit is zo, dus, als we hier produceren. Akkersalat, kartoffelsalat, nudelsalat, kweske, burger, kartoffelen. Dat is brote, mens. Want met die eten doos, dus, dit passeert niks meer. Moestel, onder ons twee. De was, was. De boerenkruik, was. De boerenkruik is ons broer.